0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: ja. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
3: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
5: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
3: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Den Haag-Rotterdam heb je voor de keteltunnel nu 10 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten vertraging. En dat komt door de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste Nederlandse aanwinst voor het nieuwe seizoen vastgelegd. De 24-jarige guard Jamie Bergens tekent een contract voor 2 jaar. Hij komt over vanuit Spanje, speelde daarvoor 5 seizoenen college basketbal in de Verenigde Staten. Bergens is viervoudig international en moet de guardpositie versterken. Volgens de club past hij goed binnen de visie om met Nederlandse spelers te werken. In de Leidse Halt wordt deze week hard gewerkt aan de opbouw van Werfpop. Het gratis festival vindt zondag plaats en verwacht duizenden bezoekers. De organisatie meldt dat de opbouw volgens planning verloopt. Met het warme weer en aantocht ligt een hitteplan klaar. Bezoekers kunnen gratis drinkwater tappen en een eigen flesje water meenemen. Ook zijn er extra schaduwplekken op het terrein. Werfpop draait volledig op vrijwilligers. Op de festivaldag zijn meer dan 300 vrijwilligers actief. Op het programma staan onder meer Chef, Prins S en de Geit, The Indian, Postman en Textures. De Fratelli restaurants in Leidschendam en Voorburg zijn gesloten. Bij de vestiging in Leidschendam hangt een brief dat het restaurant is verkocht en daarom tijdelijk dicht is. De sluiting volgt kort nadat de 2 eigenaren, vader en zoon Aziz en Ayoub A, zijn veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Volgens de rechtbank verhandelden zij cocaïne via hun restaurants en waren ze betrokken bij de voorbereidingen van internationale drugstransporten. Andere Fratelli-vestigingen, waaronder die in Leiden en Voorschoten, hebben andere eigenaren en benadrukken dat zij niets met de zaak te maken hebben. Wanneer de gesloten restaurant weer open is gaan, is niet bekend. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag en komend weekend blijft het zomers met tropische temperaturen. In de regio wordt het rond de 28 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
3: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
2: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
4: Ja, veel op verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
5: Echt jammer, man.
6: En nu?
7: Nu gaan we rennen.
6: Nee, joh.
7: Echt? We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
2: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland. Voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste Nederlandse aanwinst voor het nieuwe seizoen vastgelegd. De 24-jarige guard Jamie Bergens tekent een contract voor 2 jaar. Hij komt over vanuit Spanje, speelde daarvoor 5 seizoenen college basketbal in de Verenigde Staten. Bergens is viervoudig international en moet de guardpositie versterken. Volgens de club past hij goed binnen de visie om met Nederlandse spelers te werken. In de Leidse Halt wordt deze week hard gewerkt aan de opbouw van Werfpop. Het gratis festival vindt zondag plaats en verwacht duizenden bezoekers. De organisatie meldt dat de opbouw volgens planning verloopt. Met het warme weer en aantocht ligt er een hitteplan klaar. Bezoekers kunnen gratis drinkwater tappen en een eigen flesje water meenemen. Ook zijn er extra schaduwplekken op het terrein. Werfpop draait volledig op vrijwilligers. Op de festivaldag zijn meer dan 300 vrijwilligers actief. Op het programma staan onder meer Chef, Prins S en de Geit, The Indian, Postman en Textures. De Fratelli restaurants in Leidschendam en Voorburg zijn gesloten. Bij de vestiging in Leidschendam hangt een brief dat het restaurant is verkocht en daarom tijdelijk dicht is. De sluiting volgt kort nadat de 2 eigenaren, vader en zoon Aziz en Ayoub A., zijn veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Volgens de rechtbank verhandelen zij cocaïne via hun restaurants en waren ze betrokken bij de voorbereidingen van internationale drugstransporten. Andere Fratelli-vestigingen, waaronder die in Leiden en Voorschoten, hebben andere eigenaren en benadrukken dat zij niets met de zaak te maken hebben. Wanneer de gesloten restaurants weer open gaan, is niet bekend. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag en komend weekend blijft het zomers met tropische temperaturen. In de regio wordt het rond de 28 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
3: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
2: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. Maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
4: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
2: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt eventjes langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Judith hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste Nederlandse aanwinst voor het nieuwe seizoen vastgelegd. De 24-jarige guard Jamie Bergens tekent een contract voor 2 jaar. Hij komt over vanuit Spanje, speelde daarvoor 5 seizoenen college basketbal in de Verenigde Staten. Bergens is viervoudig international en moet de guardpositie versterken. Volgens de club past hij goed binnen de visie om met Nederlandse spelers te werken. In de Leidse Halt wordt deze week hard gewerkt aan de opbouw van Werfpop. Het gratis festival vindt zondag plaats en verwacht duizenden bezoekers. De organisatie meldt dat de opbouw volgens planning verloopt. Met het warme weer en aantocht ligt een hitteplan klaar. Bezoekers kunnen gratis drinkwater tappen en een eigen flesje water meenemen. Ook zijn er extra schaduwplekken op het terrein. Werfpop draait volledig op vrijwilligers. Op de festivaldag zijn meer dan 300 vrijwilligers actief. Op het programma staan onder meer Chef, Prins S en de Geit, The Indian, Postman en Textures. De Fratelli restaurants in Leidschendam en Voorburg zijn gesloten. Bij de vestiging in Leidschendam hangt een brief dat het restaurant is verkocht en daarom tijdelijk dicht is. De sluiting volgt kort nadat de 2 eigenaren, vader en zoon Aziz en Ayoub A, zijn veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Volgens de rechtbank verhandelden zij cocaïne via hun restaurants en waren ze betrokken bij de voorbereidingen van internationale drugstransporten. Andere Fratelli-vestigingen, waaronder die in Leiden en Voorschoten, hebben andere eigenaren en benadrukken dat zij niets met de zaak te maken hebben. Wanneer de gesloten restaurant weer open is gaan, is niet bekend. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag en komend weekend blijft het zomers met tropische temperaturen. In de regio wordt het rond de 28 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio redt het langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A16 richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Het is vrijdag, een nieuwe aflevering van Rudo hier. Het is de koffieshow met Frank van Etten en Boer Harm zometeen. Eerst Wesley Klein, dit is Niet Zo Bij Mij.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Ja, zingt ze mee!
0: Nee.

0: Maar Frank, je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee man, ik ben een boer.
2: Pas daar weer.
3: Dit is Rudo.
4: R-U-D-O. Op de radio.
5: Met Frank van Etten en Boer Harm en Boer tot Zigeuner en Wesley Kleinjorde. Niet zo bij mij in een nieuwe aflevering van De Koffieshow. Het is De Koffieshow voor vrijdag 10 juli. En dat betekent dat we nog een week te gaan hebben. En dan is het in onze regio ook zomervakantie. Ik moet zeggen, ik zag hem wel aankomen, maar ineens is het dan zomervakantie. Het is heel snel gegaan dit jaar. Heel gek. Hey, welkom. Het is een nieuwe aflevering van De Koffieshow met zometeen meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En zometeen natuurlijk ook nog het regionieuws. Eerst meer muziek van eigen bodem. Els Bakker, Laat Ze Maar Praten hoor je naar Mart Hoogkamer en in Spanje.
4: Rio!

0: Job Bovenlander, Sinds die ene nacht en Els Bakker, Laat ze maar praten, hoorde je hier in de koffieshow op deze vrijdagochtend met dit weekend in het Leidse Hout Werfpop. De organisatie is al druk bezig met de opbouw. Wij waren bij die opbouw aanwezig. Gisteren spraken we met Noëlle ter Woerd. Zij is toch een beetje de opperbaas van Werfpop. En niet alleen over de opbouw, maar ook over de verwachte hitte.
1: Ja, we hebben een hitteplan. We doen heel veel oproepen tot de weergoden om ons gunstig gezind te zijn. We houden de temperaturen goed in de gaten. En verder werken we met schaduwdoeken. We zorgen ervoor dat er voldoende water is. En we hebben gewoon de mazzel dat we in de Leidse Hout zitten. Dus dat zorgt ook voor extra verkoeling.
2: Heb je nog tips voor bezoekers?
1: Kom vooral. Drink goed. Zorg ervoor dat je ook goed eet. Dat is ook belangrijk. En ga vooral genieten. En je mag je eigen flesje afgesloten water meenemen. Dus neem die ook vooral mee.
2: Het festival wordt al jaren gerund en opgebouwd door vrijwilligers. Op de festivaldag zelf zijn dat er maar liefst 300.
1: Wij zijn sowieso wel een festival zonder winstoogmerk. We hebben nu dus wel een tientje entree. Maar iedereen die hier werkt, dus ook het bestuur, ook het kernteam, alle mensen die alle dagen bezig zijn met opbouw, afbouwen op de festivaldag zelf, zijn allemaal vrijwilligers. Ja, dus dat zorgt er wel voor dat je gelijkwaardig bent.
2: Ook die meneer in dat apparaat achter je?
1: Ook die meneer in dat apparaat achter mij. Floris is ook vrijwilliger.
2: Werfpop is een echt familiefestival. En dat zie je ook terug in de programmering.
3: Nou, ze gaan in ieder geval heel veel soortige muziek meemaken. Het gaat echt alle kanten op. Het begint ook met voornamelijk gericht op wat kinderactiviteiten en dergelijke allemaal. En de winnaar van de Nobel Awards, die opent Werfpop. En daarna gaat het alle kanten op. Dus het gaat van elektronische muziek naar reggae, naar hard rock, naar metal. Dus van alles en nog wat kunnen ze verwachten. Met echt als afsluitende knallers Seth en Textures op het hoofdpodium.
2: Dit jaar heeft de line-up van het festival nog een Leidser tintje dan normaal.
3: Nou, we betrekken Leiden altijd qua partners sowieso heel veel. Andere festivals betrekken we ook bij ons. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook Sleutelwoord staan. Dat zijn allemaal dichters vanuit Leiden die tussen de optredens door mooie poëzieën brengen en dergelijke allemaal. Want ze zorgen altijd dat er een Leidse tintje is. En toevallig is het dit jaar ook wel heel erg Leidse tintje. Er staan meerdere Leidse bands. En bijvoorbeeld de zanger van Textures is ook een Leidenaar. Dus ja, zo heb je al heel veel connectie met de stad eigenlijk. Ja, maar het is ook wel belangrijk dat mensen van buiten komen hoor. En niet alleen Leidenaar. Het is niet exclusief een Leidsfeestje. Het is voor iedereen.
2: En voor de vrijwilligers, ook zij kunnen gewoon genieten.
3: Sommige vrijwilligers hebben een shift en dan daarna kunnen ze na de shift helemaal genieten van het festival. Mensen zoals het kernteam, zoals wij, die zijn wel door de dag heen wat druk. Maar we proberen eigenlijk bij de meeste optredens wel iets mee te krijgen. Zeker de afsluiters kijken we over het algemeen altijd wel eventjes met z'n allen. Dat is gewoon heel leuk.

0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje yerbas alsjeblieft. Lekker.
1: Tommy Costa, Lange Frans, Bamos. Sorry, het is 10:30, tijd voor het nieuws uit je eigen regio met Mark. En daarna weer meer muziek van eigen bodem. Uiteraard, want dat hoor je alleen maar hier. Frans-Duits bijvoorbeeld, blijf vannacht bij mij. En Kimberly Fransen staat ook voor je klaar met nog een laatste dans.
2: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste Nederlandse aanwinst voor het nieuwe seizoen vastgelegd. De 24-jarige guard Jamie Bergens tekent een contract voor 2 jaar. Hij komt over vanuit Spanje, speelde daarvoor 5 seizoenen college basketbal in de Verenigde Staten. Bergens is viervoudig international en moet de guardpositie versterken. Volgens de club past hij goed binnen de visie om met Nederlandse spelers te werken. In de Leidse Hout wordt deze week hard gewerkt aan de opbouw van Werfpop. Het gratis festival vindt zondag plaats en verwacht duizenden bezoekers. De organisatie meldt dat de opbouw volgens planning verloopt. Met het warme weer en aantocht ligt een hitteplan klaar. Bezoekers kunnen gratis drinkwater tappen en een eigen flesje water meenemen. Ook zijn er extra schaduwplekken op het terrein. Werfpop draait volledig op vrijwilligers. Op de festivaldag zijn meer dan 300 vrijwilligers actief. Op het programma staan onder meer Chef, Prinses en de Geit, The Indian, Postman en Textures. De Fratelli-restaurants in Leidschendam en Voorburg zijn gesloten. Bij de vestiging in Leidschendam hangt een brief dat het restaurant is verkocht en daarom tijdelijk dicht is. De sluiting volgt kort nadat de 2 eigenaren, vader en zoon Aziz en Ayoub A., zijn veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Volgens de rechtbank verhandelden zij cocaïne via hun restaurants en waren ze betrokken bij de voorbereidingen van internationale drugstransporten. Andere Fratelli-vestigingen, waaronder die in Leiden en Voorschoten, hebben andere eigenaren en benadrukken dat zij niets met de zaak te maken hebben. Wanneer de gesloten restaurants weer open gaan, is niet bekend. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag en komend weekend blijft het zomers met tropische temperaturen. In de regio wordt het rond de 28 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vandaag 10 juli. Wie zijn er eigenlijk jarig vandaag? Nou, Mojuska Wietsenhausen is jarig, presentatrice en tegenwoordig ook kookboekenschrijfster, 41. Jessica Simpson, 46, van de Amerikaanse tv, vroeger ook van de Real Life. Sofia Vergara, Colombiaanse actrice en fotomodel, 54. En Diederik Samson, PDA, PvdA-politicus was die. Uit Leiden, 55. Jason Orange van Take That is 56. En het is ook de verjaardag van actrice Karen van der Holst. Pelikaan is 71 geworden. En van de Pet Shop Boys is het Neil Tennant zijn verjaardag. Die is 72 geworden. Vroeger van Philo Velderhof, Rick Velderhof, 78. En het is ook de verjaardag van Margreet Heemskerk. De Nederlandse actrice, die is 80 geworden. En ook actrice van toneel en van televisie, Margreet Blanke. Zij is vandaag 85 geworden. En dat zijn de jarigen. Ben je zelf ook jarig? Van harte gefeliciteerd.

Hengelveld en feestje bij Unity NL. We kijken nog even naar het weer vandaag. Weinig wind en een stralend zonnetje bij 22 graden. Dit is echt ideaal weer. Ja, van het weekend wordt het wel wat warmer. Kan nog wel een wolkenveldje langs drijven. Bij een matige wind wordt het dan 24 graden. Zondag 26 graden. En vanaf maandag zijn de wolken helemaal weg. En wordt het een graad of 26 bij volop zon. En dan gaan we echt richting de zomervakantie. Dit is de koffieshow van Unity NL. Ik ben Rudo met muziek van eigen bodem en uit onze eigen regio. Guido van der Graaf. Dit is Ik Mis Je.

de klok die tikt maar door. Het is zijn nieuwste. Hij was ook de gast bij Unity NL on tour bij Zoeterwoude. Bij het Dorpsfeest. En vanmiddag dan is hij hier in de studio. Ik ben vanmiddag niet bij je met de party night. Maar Elmar is er wel met Stef Eckel in de studio te gast. Ja, en als er dan zo'n belangrijk iemand komt, dan durf ik het niet. En dan ben ik even gewoon, neem ik een vrije middag op. Vanmiddag dus Stef Eckel in de studio. Nu Gerard Joning, altijd vrijgezel. De koffieshow.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De Leidse gemeenteraad sprak gisteravond over de stukgelopen formatie. Formateurs Noord en Van Kalken willen niet verder. Vijf partijen onderhandelen inmiddels over een nieuw coalitieakkoord en die bleek al over een concept beleidsakkoord te beschikken, buiten D66 om. Een ordevoorstel om de vergadering te schorsen werd net aan tegengehouden door de nieuwe formerende partijen, 20 tegen 19 stemmen. De raad had vooral kritische vragen. Waarom kwamen de spanningen niet eerder aan het licht en waarom kwam er geen mediation, terwijl D66 hier wel om gevraagd heeft? Een uitgebreid artikel hierover vind je nu op centraalplus.nl. De gemeenteraad van Voorschoten heeft zich gisteren kritisch uitgelaten over de nieuwe regiovisie voor specialistische jeugdhulp in Holland-Rijnland. Hoewel vrijwel alle partijen de noodzaak van de regionale samenwerking onderschrijven, kwam tijdens de raadsvergadering kritiek op de manier waarop de regio is omgegaan met de eerder ingediende zienswijze van Voorschoten. Een uitgebreid artikel hierover lees je nu op onze site centraalplus.nl. En waarna de WK-wedstrijd Canada-Marokko ongeregeldheden uitbraken in Leiden, bleef dat gisteren na het verlies van 2-0 tegen Frankrijk uit. Wethouder Abdelhakje Moumi zei in de Centraal Plus ochtendshow dat er geen kat-en-muisspel tussen supporters en de politie was. Zelf was Moumi op het terrein van Luchtdunum, waar de wedstrijd op groot scherm te zien was. Daar zag hij dat na de wedstrijd iedereen rustig naar huis keerde. Ook op andere plekken in de stad verliep het rustig. De wethouder geeft daarbij aan dat dat mede door de inzet van buurtvaders en medewerkers van welzijnsorganisatie Sol kwam. De politie kon op de achtergrond blijven. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het zomers bij een zwakke wind uit het noordwesten en volop zon. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht heb je 5 minuten vertraging. En de andere kant op voor het Terbrechtseplein ook 5 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Met name op de A12 Den Haag-Utrecht, tussen Woerden en De Meer. 9 kilometer en 10 minuten komt daardoor een pechgeval. Ook wordt er gewerkt aan de A20. Richting Hoek van Holland is de weg dicht. Vanaf Nieuwekerk aan de IJssel nu een file. 5 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De Leidse gemeenteraad sprak gisteravond over de stukgelopen formatie. Formateurs Noord en Van Kalken willen niet verder. Vijf partijen onderhandelen inmiddels over een nieuw coalitieakkoord en die bleek al over een concept beleidsakkoord te beschikken, buiten D66 om. Een ordevoorstel om de vergadering te schorsen werd net aan tegengehouden door de nieuwe formerende partijen, 20 tegen 19 stemmen. De raad had vooral kritische vragen. Waarom kwamen de spanningen niet eerder aan het licht en waarom kwam er geen mediation, terwijl D66 hier wel om gevraagd heeft? Een uitgebreid artikel hierover vind je nu op centraalplus.nl. De gemeenteraad van Voorschoten heeft zich gisteren kritisch uitgelaten over de nieuwe regiovisie voor specialistische jeugdhulp in Holland-Rijnland. Hoewel vrijwel alle partijen de noodzaak van de regionale samenwerking onderschrijven, komt tijdens de raadsvergadering kritiek op de manier waarop de regio is omgegaan met de eerder ingediende zienswijze van Voorschoten. Een uitgebreid artikel hierover lees je nu op onze site centraalplus.nl. En waarna de WK-wedstrijd Canada-Marokko ongeregeldheden uitbraken in Leiden, bleef dat gisteren na het verlies van 2-0 tegen Frankrijk uit. Wethouder Abdelhak Djemoumi zei in de Centraal Plus ochtendshow dat er geen kat-en-muisspel tussen supporters en de politie was. Zelf was Djemoumi op het terrein van Luchtdunum, waar de wedstrijd op groot scherm te zien was. Daar zag hij dat na de wedstrijd iedereen rustig naar huis keerde. Ook op andere plekken in de stad verliep het rustig. De wethouder geeft daarbij aan dat dat mede door de inzet van buurtvaders en medewerkers van welzijnsorganisatie Sol kwam. De politie kon op de achtergrond blijven. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de social. En dan nog het weer. Vandaag is het zomers bij een zwakke wind uit het noordwesten en volop zon. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de wegen. Er staat 50 kilometer file op de A4 richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel duurt er 10 minuten langer over. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten vertraging. En de andere kant op voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra. Ook 10 minuten vertraging op de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

mevrouwtje, schat hoe laat kom je naar huis? Ik had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de keteltunnel 25 minuten vertraging vanaf Rijswijk. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er 10 minuten langer over. De andere kant op voor knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten vertraging. Dan de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De Leidse gemeenteraad sprak gisteravond over de stukgelopen formatie. Formateurs Noord en Van Kalken willen niet verder. Vijf partijen onderhandelen inmiddels over een nieuw coalitieakkoord en die bleek al over een concept beleidsakkoord te beschikken, buiten D66 om. Een ordevoorstel om de vergadering te schorsen werd net aan tegengehouden door de nieuwe formerende partijen, 20 tegen 19 stemmen. De raad had vooral kritische vragen. Waarom kwamen de spanningen niet eerder aan het licht en waarom kwam er geen mediation, terwijl D66 hier wel om gevraagd heeft? Een uitgebreid artikel hierover vind je nu op centraalplus.nl. De gemeenteraad van Voorschoten heeft zich gisteren kritisch uitgelaten over de nieuwe regiovisie voor specialistische jeugdhulp in Holland-Rijnland. Hoewel vrijwel alle partijen de noodzaak van de regionale samenwerking onderschrijven, komt tijdens de raadsvergadering kritiek op de manier waarop de regio is omgegaan met de eerder ingediende zienswijze van Voorschoten. Een uitgebreid artikel hierover lees je nu op onze site centraalplus.nl. En waarna de WK-wedstrijd Canada-Marokko ongeregeldheden uitbraken in Leiden, bleef dat gisteren na het verlies van 2-0 tegen Frankrijk uit. Wethouder Abdelhak Djemoumi zei in de Centraal Plus ochtendshow dat er geen kat-en-muisspel tussen supporters en de politie was. Zelf was Djemoumi op het terrein van Luchtdunum, waar de wedstrijd op groot scherm te zien was. Daar zag hij dat na de wedstrijd iedereen rustig naar huis keerde. Ook op andere plekken in de stad verliep het rustig. De wethouder geeft daarbij aan dat dat mede door de inzet van buurtvaders en medewerkers van welzijnsorganisatie Sol kwam. De politie kon op de achtergrond blijven. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het zomers bij een zwakke wind uit het noordwesten en volop zon. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio ben je een kwartier lang onderweg op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging en de andere kant op voor knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten extra. Dan de A20 naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt vooral vast op de A12, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmaden en knooppunt Prins Klausplein 10 minuten vertraging. En verderop voor het Ketelplein een kwartier extra. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag. Die is dicht tussen Bodegraven en Zevenhuizen door een ongeluk. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt om via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. Dan kies je voor de afrit Bodegraven als je vanuit Utrecht komt aanrijden. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Dan de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En op de A44 ben je ook een 15 minuten lang onderweg richting Den Haag bij Noordwekkerhout. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De Leidse gemeenteraad sprak gisteravond over de stukgelopen formatie. Formateurs Noord en Van Kalken willen niet verder. Vijf partijen onderhandelen inmiddels over een nieuw coalitieakkoord en die bleek al over een concept beleidsakkoord te beschikken, buiten D66 om. Een ordevoorstel om de vergadering te schorsen werd net aan tegengehouden door de nieuwe formerende partijen, 20 tegen 19 stemmen. De raad had vooral kritische vragen. Waarom kwamen de spanningen niet eerder aan het licht en waarom kwam er geen mediation, terwijl D66 hier wel om gevraagd heeft? Een uitgebreid artikel hierover vind je nu op centraalplus.nl. De gemeenteraad van Voorschoten heeft zich gisteren kritisch uitgelaten over de nieuwe regiovisie voor specialistische jeugdhulp in Holland-Rijnland. Hoewel vrijwel alle partijen de noodzaak van de regionale samenwerking onderschrijven, komt tijdens de raadsvergadering kritiek op de manier waarop de regio is omgegaan met de eerder ingediende zienswijze van Voorschoten. Een uitgebreid artikel hierover lees je nu op onze site centraalplus.nl. En waarna de WK-wedstrijd Canada-Marokko, ongeregeldheden uitbraken in Leiden, bleef dat gisteren na het verlies van 2-0 tegen Frankrijk uit. Wethouder Abdel Hak Jemoumi zei in de Centraal Plus ochtendshow dat er geen kat-en-muisspel tussen supporters en de politie was. Zelf was Jemoumi op het terrein van Lugdunum, waar de wedstrijd op groot scherm te zien was. Daar zag hij dat na de wedstrijd iedereen rustig naar huis keerde. Ook op andere plekken in de stad verliep het rustig. De wethouder geeft daarbij aan dat dat mede door de inzet van buurtvaders en medewerkers van welzijnsorganisatie Sol kwam. De politie kon op de achtergrond blijven. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het zomers bij een zwakke wind uit het noordwesten en volop zon. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het al erg druk op de weg. Ruim 100 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en het Ketelplein 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En hetzelfde geldt voor de A20 Hoek van Holland richting... Gouda richting Hoek van Holland. Daarvoor het Terbrechtseplein ook nog eens een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is hartstikke druk in het westen van het land. En dat heeft alles te maken met de vrijdagmiddag, die sowieso traditioneel drukker is dan gebruikelijk de rest van de week. En de start van de vakantie in het zuiden en de werkzaamheden. Die combinatie zorgt voor veel vertraging. Bijna 180 kilometer file nu in totaal. Om te beginnen valt op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoetewoude-Rijndijk staat een auto in brand. Die is ten linkerrijstrook dicht. Vertraging een half uur. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor het Ketelplein ook een half uur vertraging. Hetzelfde geldt voor de A16 bij de Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en het Terbrechtseplein 6 kilometer met een half uur oponthoud. De A20 is druk. Hoefnolland richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tenslotte de N453 Wanningsveen richting Zevenhuizen. Voor de aansluiting met de A12 2 kilometer file. Je doet daar ruim een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

is deze week de Unity NL Single Track. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede Tour de France. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden is samen met de provincie Zuid-Holland gestart met een proef waarbij inwoners met een laag inkomen gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. De pas is geldig op werkdagen na 9 uur en in het weekend. Met deze gratis OV-pas wordt het makkelijker om naar school, zorgafspraken, familie, vrienden of sociale activiteiten te gaan. Er zijn 2553 OV-passen beschikbaar voor inwoners van Leiden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Via de website van de gemeente Leiden staan de voorwaarden en kun je een pas aanvragen. Een vrouw is vanmorgen rond 9:30 gewond geraakt toen ze van haar fiets viel. Dit gebeurde bij de Posthofrotonde op de Rijnsburgerweg in Leiden. Waardoor het kwam dat de vrouw viel is onbekend. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot en met zondag kun je meedoen met de tuinvlindertelling. Als je wilt kun je een kwartier lang vlinders in de tuin of op het balkon tellen. De resultaten geven de Vlinderstichting meer inzicht in de vlinderstand in Nederland en helpen bij de bescherming van deze diertjes. Meedoen is eenvoudig, noteer welke vlinders je ziet en geef de waarnemingen door via de website van de tuinvlindertelling. Ook zonder veel kennis van vlinders kan iedereen meedoen. Met een herkenningskaart zijn veel soorten makkelijk te herkennen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 in onze regio. Morgen opnieuw een zomerse dag met af en toe een klein wolkje, maar het blijft droog bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend tussen de 24 en 26 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het hartstikke druk op de weg deze vrijdagmiddag. De meeste vertraging zien we daar onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk stond een auto in brand. Die moet alleen nog geborgen worden. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een uur inmiddels. De A4 Den Haag-Rotterdam voor het Ketelplein 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en het Terbrechtseplein een kwartier oponthoud met 6 kilometer file. En de A20 tenslotte Gouda richting Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. 20 minuten extra reistijd en 5 kilometer file. En al deze vertragingen hebben te maken met de afgesloten A20.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. In totaal bijna 180 kilometer file in totaal. Het heeft ook alles te maken met wegafsluitingen door werkzaamheden. Vrijdagmiddag, die sowieso altijd druk is, en ook nog eens de start van de zomervakantie in het zuiden van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Zoeterwoude Rijndijk stond een auto in brand. Die moet alleen nog geborgen worden. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je ruim 3 kwartier. De A16 werd daar Rotterdam voor het Terbrechtseplein bij de werkzaamheden bij de A20 een half uur oponthoud. Ook daardoor vielen op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Ketelplein 16 kilometer. Ook daar een half uur vertraging. A20 zelf, Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein nog eens een half uur oponthoud met 5 kilometer file. En tenslotte valt op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Noordwijkerhout en Wassenaar 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Voor de stoplichten daar doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden is samen met de provincie Zuid-Holland gestart met een proef waarbij inwoners met een laag inkomen gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. De pas is geldig op werkdagen na 9 uur en in het weekend. Met deze gratis OV-pas wordt het makkelijker om naar school, zorgafspraken, familie, vrienden of sociale activiteiten te gaan. Er zijn 2553 OV-passen beschikbaar voor inwoners van Leiden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Via de website van de gemeente Leiden staan de voorwaarden en kun je een pas aanvragen. Een vrouw is vanmorgen rond 9:30 gewond geraakt toen ze van haar fiets viel. Dit gebeurde bij de Posthofrotonde op de Rijnsburgerweg in Leiden. Waardoor het kwam dat de vrouw viel is onbekend. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot en met zondag kun je meedoen met de tuinvlindertelling. Als je wilt kun je een kwartier lang vlinders in de tuin of op het balkon tellen. De resultaten geven de Vlinderstichting meer inzicht in de vlinderstand in Nederland en helpen bij de bescherming van deze diertjes. Meedoen is eenvoudig, noteer welke vlinders je ziet en geef de waarnemingen door via de website van de tuinvlindertelling. Ook zonder veel kennis van vlinders kan iedereen meedoen. Met een herkenningskaart zijn veel soorten makkelijk te herkennen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 in onze regio. Morgen opnieuw een zomerse dag met af en toe een klein wolkje, maar het blijft droog bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend tussen de 24 en 26 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is weer erg druk in het westen van het land. En dat heeft te maken met de vrijdagmiddagdrukte sowieso. En natuurlijk de werkzaamheden op de A20 die in de regio Rotterdam veel vertraging en files veroorzaken. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Den Haag voor Woerden 15 kilometer met een half uur oponthoud. A16 Breda Rotterdam voor Rotterdam Centrum 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De A20 Gouden richting Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein 5 kilometer met een half uur vertraging ook. Dit heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden. En het is druk op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar Centrum bij de stoplichten daar 3 kilometer met zoals gezegd 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, de avondspits verloopt in onze regio hartstikke druk op dit moment, met ruim 150 kilometer file in totaal. Het heeft alles te maken met de drukte sowieso op vrijdagmiddag en ook de vele werkzaamheden in onze regio. Met name de afgesloten A20 zorgt voor problemen bij Rotterdam. Wat verder opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 3 kwartier vertraging en 30 kilometer file. A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Woerden nog eens een half uur vertraging en 14 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum 20 minuten oponthoud en 7 kilometer file. A16 Rotterdam Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 25 minuten vertraging. En dan valt nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: En daar gaan we. Het is de middagshow van Unity NL. Vandaag vrijdag 10 juli met zometeen in de studio Stef Eckel.

0: die altijd vrolijk is en staat te stuiteren tijdens een optreden op het podium. Vincent en de liefde leeft in mij, die hoorde je bij Unity NL.
1: Unity NL, je zingt je mee.
0: Het is de middagshow van Unity NL en in de studio is inmiddels Stef Eckel aangeschoven. Stef, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het met jou dan?
2: Ja, heel goed.
0: Beetje in de vakantie moet, ik begreep, aankomende zondag. Dan gaat het vliegtuig vertrekken richting de Turkse Riviera.
2: Ja, heerlijk. Lekker even quality time met gezin. Ik moet ook zeggen dat ik daar wel even aan toe ben ook. Ja,
0: ja, betekent dat ook gewoon echt vakantie is vakantie? Dan doe je helemaal niks. Lekker uitslapen, zwembad, leuke dingen doen.
2: Nou ja, mijn valkuil is dat ik geen uitslaper ben. Maar ja, weet je, dan ligt de rest lekker op één oor. En dan pak ik lekker de laptop erbij. En dan ben ik toch stiekem even een uurtje aan het werk 's morgens. Maar dan kan ik ook de rest van de dag met mijn koppie leeg lekker genieten.
0: Dus eigenlijk ben jij gewoon degene die dan de handdoekjes neerlegt bij het zwembad voor het beste plekje. Terwijl de rest nog ligt te slapen. Nou, en die komen eruit en dan...
2: Ja, als het nodig is leg ik wel een handdoekje neer. Maar volgens mij is die tijd wel een beetje geweest. Wat ik tenminste de laatste keer heb gemerkt.
0: Ja, het dat mag heel vaak niet, hè?
2: Nee, precies.
0: Het is vaak verboden. En als ze het dan wel zien, dan halen ze gewoon die handdoeken weg. En dan word je daar ook niet heel gelukkig van.
2: Nee, nou ja, het zonnetje schijnt overal. Dus we vinden vast wel een plekje.
0: Maar vakantie, zeg je, ik ben er ook echt wel aan toe. Drukke, hectische periode geweest de afgelopen maanden?
2: Ja, het is echt heel druk geweest. Zowel op het muzikale gebied met zingen, als ook natuurlijk de bedrijven die we hebben opgestart. Het boekingskantoor, de platenlabel. Ik heb daarnaast nog een bedrijf in speelautomaten. Dus alles bij elkaar zijn het hele lange werkweken geweest. Wel hele leuke dingen wat we hebben gedaan, maar... best wel heel veel op mijn bordje gehad, ja.
0: Hoe valt dat allemaal een beetje te managen? Hoe valt dat, zeg maar, allemaal in goede banen te leiden? Want dit klinkt best wel een beetje hectisch.
2: Ja, nou, ik heb gelukkig sinds februari een personeelslid in dienst. Die heel veel voor me op zijn schouders neemt, laat ik het zo zeggen. Dus dat geeft mij wel een beetje de rust. En ja, voor de rest ben ik heel stiekem zelf ook nog gewoon... toch wel heel veel uurtjes in de week aan het werk. Maar wel met dingen wat ik heel leuk vind. En ik moet zeggen, ik heb een fantastisch gezin achter me staan. Mijn vrouw en kinderen weten natuurlijk ook niet beter dat ik heel veel van huis af ben. Ik probeer daardoor ook wel veel meer tijd voor het gezin in te plannen op de momenten dat het kan. Dus ook vakantie nu. Ik ging in de zomer bijvoorbeeld nooit weg. En dat doen we nu wel. Dus af en toe ook heel even je moment te pakken om te genieten met het gezin.
0: Nou heb jij natuurlijk inderdaad een platenmaatschappij opgestart en een boekingskantoor.
2: Ja.
0: Hoe scout jij dan of nieuwe talenten of artiesten die we eigenlijk allemaal al kennen, waarvan je denkt, die moet bij mij in de stal?
2: Nou ja, het fijne is, het is voor mij nog geen moeten. Ik ben natuurlijk mijn eigen label gestart omdat ik heel graag iets wil opbouwen in de komende 10 à 15 jaar. Heb ik vorige keer denk ik ook wel verteld.
0: Klopt.
2: We hebben nog niet zo heel lang geleden Femke Hengeveld heeft bij ons getekend. Die heeft nu haar eerste single Feestje uit. Geweldige plaat. We hebben heel veel gesprekken gehad, maar... ik ben wel heel voorzichtig met het aannemen van nieuwe artiesten. Omdat ik ook echt iets met iemand wil gaan doen. Dat we zeggen, het is voor ons beide hartstikke leuk pad wat we gaan bewandelen. Daar ben ik toch nog wel een beetje voorzichtig mee. En de boekingen is eigenlijk een verlengstuk van het label. Wat een heel logisch gevolg was. Ook iets waar we achter de schermen toch 2,5 jaar aan gewerkt hebben. En ik moet zeggen, dat pakt gelukkig heel goed uit. En daar zit natuurlijk een stukje financieel in wat we ook echt nodig hebben als label om leuke dingen te kunnen doen.
0: Maar ik denk toch ook fijn voor de oude dag dat je zoiets hebt van, wacht eventjes, over een paar jaar, 10, 20 jaar, dat je misschien niet meer zoveel op het podium staat, dat je dan inderdaad gewoon het van een andere kant kan belichten.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook de hele opzet geweest van het hele gebeuren. Want ik heb natuurlijk 23 jaar lang bij dezelfde platenmaatschappij gezeten en in heel goed overleg met hun ook gezegd van, dit is de stap die ik heel graag zou willen maken. En inderdaad, met de gedachte erachter dat ik over een jaar of, laten we maar 15 jaar aanhouden, zelf kan bepalen van, nou doe ik een stapje terug en doe ik alleen maar dingen wat ik nog leuk vind. Maar helemaal uit de muziek verdwijnen zou ik ook niet willen. Dus,
0: dat moet je ook niet doen.
2: Nee, dat ga ik ook zeker niet doen. Ik zou ook niet zonder kunnen. Dus wat dat betreft is het heel mooi dat ik die combi kan maken. En straks eigenlijk zelf een beetje toch de touwtjes in handen heb om te kijken wat ik wel of niet leuk vind op die leeftijd straks.
0: En anders is het gewoon genieten zonder spijt.
2: Absoluut.
0: Ook meteen de titel van een liedje. En die komt dan weer uit de pen van Jan Smit.
2: Ja, Nou ja, dat is toevallig zo gelopen. Ik zat in de studio bij Manfred. En we hebben heel vaak schrijversessies. En de ene keer lukt dat wat beter dan de andere. En we hadden eigenlijk allemaal een keer een niet zo hele goede dag. En toevallig belde Jan. En toen vertelde Manfred van, joh, ik zit met Stef en het wil allemaal niet zo lukken. En toen zei Jan van, joh, we hebben nog dat liedje liggen, genieten zonder spijt. Is dat niet iets voor Stef? En ik heb het op laten sturen. Ik beluisterde het en dat kwam voor mij precies op het goede moment. En ik dacht, ja, dit wordt hem.
0: Is toch vet. Gewoon Jan Smit, tekstschrijver van Stef Eckel. Dan een plaat die is uitgekomen. Hoe heeft hij het gedaan?
2: Op zich wel heel goed. Alleen, ik kan heel moeilijk zeggen van het valt tegen. Het had alleen wel beter gekund. Alleen, ik ben me ook heel goed bewust van het feit dat er gewoon ontzettend veel uitkomt. Iedere week maar weer. Wat is slecht, wat is goed op dit moment? Ik vind dat heel lastig bepalen. Ik zie wat er in het land gebeurt. En dat is voor mij toch een beetje een maatstaaf van wat doet een liedje. En daar doet hij het heel goed. Dus ik ben toch heel trots op dit liedje.
0: Stef Eckel, dit is bij Unity NL. Genieten zonder spijt.

0: Gezellig, je weekend is begonnen met Unity NL en Gerard Joling. Ik hou er zo van. En Stef Ekkel met Genieten zonder spijt.
1: Je zingt ze mee met Unity NL.
0: Altijd gezellig, de man van de woonboot op een terrasje. En jammer dan, het is Stef Ekkel die in de studio is van Unity NL. Begreep trouwens, de woonboot heeft een jubileum te pakken.
2: Ja, 20 jaar op de kop af.
0: Wauw.
2: Ja, heel bijzonder. En het mooie aan het liedje vind ik dat het nog steeds... een liedje is wat ik nog steeds moet zingen eigenlijk. De mensen verwachten dat van mij.
0: Ingeburgerd, dit is gewoon een soort van cultureel erfgoed.
2: Nou, het begint erop te lijken, ja. En mensen zitten nog ieder weekend te roeien op het liedje.
0: Wauw.
2: Hoe dat ooit ontstaan is, durf ik niet te zeggen. Maar het is zo mooi om te zien dat, of je nou in de feesttent staat of op een besloten feestje of wat ook. Mensen gaan altijd zitten, altijd roeien. Het is altijd gezellig.
0: Ja. Maar het is toch grappig eigenlijk. Ik bedoel, de woonboot, 20 jaar geleden uitgekomen, is toen echt een hele grote kroegenhit geweest. En ook op de pleinen. Maar je ziet ook gewoon dat de jeugd van 18, die toen nog niet eens leefde, die kennen dit ook gewoon allemaal.
2: Ja, dit gaat al een paar generaties mee. En dat koester ik heel erg. Ik heb al vaker gezegd, dit is voor mij hetzelfde als wat Arne Jansen vroeger had met Meisjes met rode haren. Jacques Herp met Manuela. Dat zijn van die liedjes, daar kom je eigenlijk niet meer van af. Daar moet je denk ik alleen maar heel erg trots op zijn.
0: En dat is dan voor jou gewoon de woonboot.
2: Ja, absoluut.
0: Hey, nou heb jij dit jaar nog een muzikaal uitstapje gemaakt. De grote vraag, was het nou een liedje voor het WK of toch een liedje voor Koningsdag samen met Harry Vermegen?
2: Het kan voor alles ingezet worden. Ja, mensen associeerden het natuurlijk heel snel met het WK omdat dat voor de deur stond. We hebben het liedje ook bewust gereleased net voor Koningsdag. Mm-hmm. Om te laten zien dat het geen WK-liedje was. Je merkt wel, Nederland lacht eruit en het liedje verdwijnt dan heel snel weer uit de lijsten. Maar dat is ook niet gek. En we hebben zoiets. We hopen dat het liedje nog heel veelvuldig terug mag komen op heel veel leuke oranje evenementen.
0: Ben je een beetje een voetbalfan? En zo ja, hoe erg baalde jij dat Nederlands elftal zo snel was uitgeschakeld op het WK?
2: Nou ja, ik ben een voetballiefhebber. Voor de competitie kan ik helaas niet zo goed gaan zitten. Want ik ben meestal aan het werk. Dus dat volg ik niet echt via teletext en via de krant. Maar het WK in die mogelijk of EK voetbal, daar ga ik echt voor zitten. Daar ga ik de kroeg in met mijn vrienden. En dan ben ik ook echt een fanatieke liefhebber. Dus ik heb enorm gebaald.
0: Ja.
2: En vooral de manier waarop. Ik heb ook gezegd, als ze 3-1 hadden verloren, bij wijze van spreken, had ik gezegd, Marokko heeft terecht gewonnen, want dat was echt gewoon de betere ploeg. Ze hebben niet onverdienstelijk gespeeld. En als je dan op die manier eruit gaat met strafschoppen, wederom.
0: Ja, het trauma van Nederland. Ja. Ja, maar ook gewoon, weet je, 90 minuten gaat het goed en dan 6 minuten voor het eindsignaal.
2: Ja, nou, ik toen ze de 1-0 maakten, had ik ook echt zoiets van, nou, we zijn er.
0: Ja, dit gaat goed komen.
2: Dit gaan ze niet meer uit handen geven, maar dan gebeurt dat toch. En dan wordt het gelijkspel en dan verlenging en penalties. En toen dacht ik, nou, we hebben een hele goede keeper, dat scheelt.
0: Dat hadden we ook, of maar dat hebben we nog steeds.
2: De strafschoppen, dat laten we daar maar niet meer over hebben.
0: Goed, ik hoor het alweer. Trauma voor Stef Ekkel.
2: Absoluut.
0: Wie gaat er wereldkampioen worden op 19 juli?
2: Nou, ik vind het lastig zeggen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik in het begin heb gezegd dat ik Spanje wel een hele goede kans gaf.
0: Mm-hmm.
2: Ze zitten er nog steeds in. Alleen ja, voetballend valt me toch een klein beetje tegen. Het is niet echt...
0: Mis een beetje vuur.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik het een heel verrassend WK voetbal vind dit jaar. Er zijn ook heel veel ploegen al uitgegaan wat ik niet had verwacht. Dus ja, ik vind het lastig peilen, maar... mogen de beste winnen, zeg ik altijd.
0: Misschien wel wat België of zo, of Noorwegen. Zou wel grappig zijn.
2: België zou ik het wel gunnen.
0: Ja.
2: Die zijn er ook.
0: Zeker
2: al
0: naar die actie van Trump van de afgelopen week.
2: Nou, zeg dat. Ik vond het heel mooi dat ze vannacht
0: mooi, hè?
2: Gewonnen. Of afgelopen nacht, wat was het?
0: Ja. Echt, even kijken, 2 dagen geleden.
2: 2 dagen alweer, ja.
0: Met 4-1 was dat van Amerika. Dus
2: daar was ik echt wel blij om. Ik zeg ook dat, karma.
0: Een soort eigen schuld, dikke beeld.
2: Ja, precies.
0: De middagshow van Unity NL. Zometeen alles over de nieuwe single. De klok die tikt maar door. Eerst hoor je Señorita, meisje van de nacht. Dit is Stef Ekkel.

0: Señorita, meisje van de nacht. Stef Ekkel, die hoorde je op de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem, Unity NL. Een paar weken geleden is De Klok Die Tikt Maar Door uitgekomen. En dat is jouw nieuwste wapenfeit voor de zomer.
1: Ja, en ik denk een heel lekker zomerliedje.
0: Hij blijft hangen.
1: Ja, en ik moet zeggen dat ik wel heel eventjes getwijfeld heb. Ik heb dit liedje, tenminste het eerste gedeelte van dit liedje, had ik zelf geschreven. Ik heb het afgemaakt samen met Manfred en Carlo. Alleen het is natuurlijk een klein beetje dezelfde strekking als genieten zonder spijt. Dus we dachten eerst van ja, wel doen, niet doen. Maar ja, het bijt elkaar niet. En het was zo'n heerlijke zomertrek geworden. Dat we dachten, van ja, dat gaan we echt niet laten liggen tot volgend jaar of zo. Dat moet er nu gewoon uit.
0: Ja, en het toffe vind ik, in het begin zit het bekende hoppa er weer in.
1: Ja, nou, ik moet zeggen.
0: Hoe zat hij er deze keer in verwerkt, zeg maar? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, hij stond nog op band, gelukkig. Ik was in de studio, dat komt er bij mij altijd wel uit, hoppa. Alleen dat was dit keer niet gebeurd. En mijn goede vriend en tevens collega op kantoor, die zei, ik mis de hoppa in jouw liedje. En toen zei ik, ja, je hebt gelijk, ik mis hem ook. En toen heb ik Manfred gebeld. Ik zeg, joh, hoe gaan we dat doen? Ik zeg, al moet ik naar Etten-Leur komen rijden om dat nog spreken.
2: Nee.
1: Dan ga ik dat doen. Hij zei, nou, volgens mij heb ik hem nog los ergens op de band. Ik ga zoeken en later belde hij. Hij zegt, hij zit erin hoor, de nieuwe versie komt
0: wat
1: eraan.
0: Wat vet, maar er is dus gewoon een sample van jouw hoppa.
1: Ja, precies. Ja.
0: En die is ergens in omloop, die staat daar in het systeem. En die kan gewoon in ieder liedje kan die gewoon erin geplakt worden.
1: Ja, goed, ik heb het natuurlijk bij een vorige single ingezongen. En die had Manfred nog op een losse spoor staan, ja.
0: De klok tikt maar door. Het is ook wel een beetje hoe het is in het leven. Het gaat zo snel.
1: Het is onvoorstelbaar, ja. Een jaar is niks. En ja, weet je, er gebeuren zoveel dingen om me heen. En ik spreek niet alleen voor mezelf. Het is denk ik de mensen wel heel bekend dat de laatste jaren er vallen zoveel mensen om je heen weg. En er gebeuren zulke gekke dingen dat ik zoiets heb van ja, je moet ook gewoon genieten van iedere dag. En ik heb al heel vaak gezegd, en het klinkt misschien heel cliché, en dat zeg ik ook in het liedje, maar het is zo.
0: Ja. Ja, maar is het niet ook gewoon omdat we ouder worden dat we dat vaker meemaken? Of is het echt iets waarvan we in één keer... Het kan ook door social media komen, hè? Dat je het heel veel ziet en dat je alles meekrijgt.
1: Ja, maar toch de leeftijden tegenwoordig. Het is... Ik schrik er wel eens van.
0: Het is eng.
1: Ja, ik vind het wel eng. Ja.
0: Ja, moet je ook niet te veel bij nadenken, denk ik.
1: Nee,
0: en toch ook wel gewoon genieten en leuke dingen doen. En vooral de kleine dingen eren.
1: Nou ja, dat doe ik volop. En ja, goed, ik bedoel, ik refereer toch nog een keer naar het overlijden van René Karst. Ja, dat was ook 59 jaar. En volop in het leven, zoveel plannen nog. En pats, boem, je bent weg. En dat zet je toch aan denken. En ja, ik heb altijd al wel gezegd, ik geniet voor 100 tegelijk. En dat doe ik nu dubbel en dwars. Ik zeg ook, mocht mij ooit wat gebeuren op te jonge leeftijd, kunnen ze in ieder geval zeggen dat ik voor 100 jaar geleefd heb.
0: Ja, die Stef die heeft er een feestje van gebouwd. Ja, dat blijft natuurlijk nog steeds bizar, René. Zeker omdat dat gewoon, ik denk dat was gewoon de schok van het afgelopen jaar. Omdat dat zo onverwachts kwam voor iedereen.
1: Ja. Ja, nou ja, het gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar René was toch heel stiekem een heel graag geziene gast.
0: Geliefd.
1: En heeft ontzettend, ja, vooral geliefd. Maar ontzettend veel gedaan ook op muzikaal gebied. Het was niet alleen de troubadourzanger die opeens hits kreeg met onder andere Atje voor de Sfeer. En dat interesseert me geen ene reet. Maar hij schreef ook heel veel liedjes voor andere artiesten. Heeft daar ontzettend veel, veel mooie dingen mee gedaan. En ja, dat merk je pas bij het overlijden. Het is heel jammer dat hij dat zelf eigenlijk niet zo heeft meegekregen, dat hij zo geliefd was.
0: Ik denk dat hij het prachtig had gevonden. En ik denk ook dat hij had gezegd van, joh, doe normaal.
1: Ja, ja, precies.
0: Zo van, joh, dit hoeft eigenlijk helemaal niet. Ja. Wat een poeha voor niks.
1: Nee, ja René was de man met de grote glimlach, zeg ik altijd. En stond voor iedereen klaar. Was altijd bezig ook met nieuw talent. En muziek was zijn leven. Ja.
0: Dus eigenlijk een liedje met allemaal betekenissen voor jou. En de boodschap is gewoon, geniet van het leven, want het gaat heel snel voorbij.
1: Ja, absoluut.
0: Liedje overal te streamen en te downloaden. Het is de nieuwste van Stef Ekkel. En die hoor je nu tijdens de middagshow van Unity NL. Dit is De Klok Die Tikt Maar Door.

0: spreek ik die van jou.
1: Gloedje nieuw, vandaag uitgekomen. Emma Heesters en Hartebreker. En de klok die tik maar door van Stef Ekkel. Die hoorde je tijdens de middagshow van Unity NL. Stef Ekkel, de gast in de middagshow van Unity NL. We hebben het gehad over de nieuwe single. We hebben het gehad over 20 jaar de woonboot. We weten inmiddels je vakantieplannen. Maar wat gaat er daarna gebeuren, Stef?
2: Ik duik augustus weer de studio in. We komen einde van het jaar sowieso nog weer met een geweldige feestsingle.
1: Ja, een beetje met een knipoog naar carnaval vanaf de 11e van de 11e. Of...
2: Ik heb vorig jaar, vorig jaar of dit jaar heb ik een single gemaakt dat heet Een Druppeltje Geluk. Daar hadden we echt wel een beetje de nadruk gelegd op het carnaval, wat ik normaal gesproken niet echt doe. Vond ik ook niet echt helemaal mijn ding, achteraf gezien.
1: Okay.
2: Leuke, gezellige plaat, maar de carnaval was voorbij en ik heb hem ook nooit weer gezongen. En ik denk ook niet dat ik dat heel snel weer zou gaan doen. Ik heb dat niet heel snel.
1: Wordt hij wel eens aangevraagd of ook eigenlijk niet?
2: Nee, eigenlijk ook niet echt. Dus weet je, dat liedje heb ik een beetje aan de kant gelegd. En ik heb ook gezegd, mensen zijn toch van mij vanuit het verleden gewend dat ik met een hele goede feestplaat kom, wat niet carnavalsgericht is.
1: Ja.
2: Maar wat wel heel goed past bij de tijd van het carnaval. Het skiseizoen natuurlijk, wat dan in volle gang is. Dus we komen echt weer met een ouderwetse feestplaat. Dus ik hoop dat mensen dat leuk gaan vinden.
1: Ben ik wel even benieuwd, wie heeft die dan geschreven, Stef?
2: Ik heb het zelf geschreven. Ik ben met Manfred nog even in conclave, want die zei al, ik wou dat ik hem mee had geschreven. En ik zei, joh, van mij mag je meeschrijven, want we doen altijd alles samen. En dan hoop ik maar dat ik daar heel veel spijt van krijg.
1: Ja, dat zou fijn zijn. Ja, jullie zijn een topteam, hè?
2: Ja, ik ben daar zo blij mee. En ik wil dat ook echt benadrukken. Want dat geldt natuurlijk voor iedere artiest. We zijn met een heel team. Het draait niet alleen om mij. Dat heeft te maken met studio. Het heeft te maken met een heel team die de plugging doet. Die de distributie doet. Mensen die vergaderingen inplannen. De mensen die bij mij op kantoor werken. We zijn echt met een heel team bezig om het product Stef Ekkel in de markt te zetten. En voor zover je dat nog kan zeggen na 28 jaar. Maar
1: dat staat
2: je moet wel
1: in de markt.
2: Zichtbaar blijven.
1: Nou, dat is het. Je moet jezelf iedere keer weer misschien wel herontdekken of heruitvinden.
2: Ja, en soms ook iemand die je op de vinger stikt. Die zegt van, joh, dat zou ik absoluut niet doen. En mijn vrouw is daar ook gelukkig altijd heel eerlijk in. Ik heb wat dat betreft een goede thuisbasis qua vrienden en familie en mijn gezin.
1: Is dan de grootste fout van de afgelopen jaren? Iets waarvan je denkt van, dat had ik in gedachten en iemand zei, moet je niet doen, nooit meer gedaan?
2: Ik word eigenlijk meer van tevoren al wel een beetje gewaarschuwd.
1: Okay.
2: Dus ik heb dingen gelukkig niet gedaan.
1: Dat is alleen maar goed. Maar goed, stabiele basis altijd fijn.
2: Ja, heerlijk.
1: Een goede agenda fijn.
2: Ja,
1: leuke liedjes.
2: Ik mag het al 28 jaar doen. En ik ben iedere dag nog altijd dankbaar voor het werk wat ik mag doen. En dat het me gegund wordt. En ik probeer leuke muziek te maken. Je kunt niet altijd 6 gooien, zeg ik altijd. Je probeert voor ieder wat wils. De ene keer vind jij het fantastisch en de buurman vindt het niks. De andere keer andersom. En ik hoop dat er weer een keer een plaat aankomt die weer massaal opgepakt wordt. En weer echt een dikke knoepert van een hit mag worden. Ja.
1: Gewoon lekker knallen. Hey Stef, voor de mensen die jou nog niet volgen, waar ben je het meest actief op qua socials?
2: Eigenlijk overal wel ben ik wel te vinden. TikTok, Instagram, Facebook. Eigenlijk de hele rattenplan wel. Ik zou ze zeggen, zoek me lekker op. Op mijn website heb ik alle linkjes staan. Dat heb ik bewust gedaan, omdat er best wel heel veel fake-accounts actief zijn. Dus wil je echt de goede linkjes hebben, moet je even naar mijn website.
1: Gewoon Stef Ekkel intoetsen en dan ga je er helemaal komen. Zullen we Jammer dan nog even doen als laatste?
2: Ja, lekker.
1: Die hoort er wel bij, toch?
2: Het is zomer, hè? Dus
1: feest de garantie, komt goed. Stef, ik dank jou voor de gezelligheid.
2: Ja, jullie bedankt.
1: En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende.
1: Stef Ekkel bij Unity NL. Dit is die hele...

0: Het liedje in kroegen, op pleinen en eigenlijk overal waar het gezellig is, wordt hij gewoon nog steeds keihard meegezongen. Jammer dan van Stef Eckel. En Stef, hij was hier net in de studio. Zijn foto die vind je terug online op Instagram en Facebook. En daar heten wij unitynl.nl. Eigenlijk is vrijdag altijd een mooie dag. Het is de dag van de nieuwe liedjes die uitgekomen zijn. En onder andere Monique Smit. Haar nieuwe liedje is vandaag officieel uitgekomen. Die heet Niet naar huis. En ik heb Monique momenteel aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hoe spannend is zo'n dag dat er zo'n nieuw liedje uitkomt en dat je denkt van oké, de hele wereld kan het nu gaan horen?
1: Nou, ik zal je een beetje meenemen in zo'n dag. Hij is dus afgelopen nacht dan om 12 uur uitgekomen. Dat is altijd zo. Zo werkt dat bij Spotify. En dan heb je een bepaalde lijsten die dan

0: samen over schrijven. Ik zeg over wat er op dit moment met mijn leven gebeurt. Ik weet 's ochtends niet waar ik 's nachts beland. Het zijn zoveel plekken waar we iedere dag maar naartoe moeten. Meerdere plekken op een dag dat ik soms gewoon niet eens meer weet waar ik allemaal heen moet. En ja, wordt het noord, oost, west of zuid? We gaan voorlopig niet naar huis. En dat is al letterlijk op mijn lijf geschreven, ja.
1: Ja, het is ook echt een enorm aanstekelijk liedje geworden. Hij is echt heel erg vrolijk. Heb je hem stiekem al een keer getest in een feesttent? Of gaat dat dit weekend voor de allereerste keer gebeuren?
0: Nee, nou ik zei normaal gesproken gebeurt dat vanavond. Maar ja, we hebben bouwvakborrel en die begint over 5 minuutjes ongeveer.
1: Oké.
0: Dus ik ben vanavond vrij. Dus ik wil hem vanavond wel even gaan testen op de dijk in Volendam. Ik ga hem even stiekem, doe ik nooit hè. Maar ik ga toch even één keer even aanvragen bij de DJ om te kijken hoe gaan ze erop reageren. En ja, morgen ga ik hem dan echt voor het eerst live zingen. Maar weet je wat leuk is? We zaten vanochtend om 10 uur, zaten we al op 10.000 streams. Dus het is echt, hij gaat echt als een malle. En wow. Dat heeft zich nu natuurlijk alweer flink verdubbeld allemaal. Dus ja, het is geweldig.
1: Gewoon meer dan, als een raket, echt een goede start voor de plaat. Hey, en dit liedje, ja. Nou ja, ik zeg, het gaat dus echt over jou. Dat vind ik sowieso wel tof. Jouw agenda is mega vol. Weet je af en toe zelf, zeg maar, wat er gebeurt? Heb je bijvoorbeeld voor jezelf een dag ingebouwd dat je zegt, nou, dit is een vrije dag? Of is het nu echt gewoon rennen, hollen en vliegen?
0: Ja, het is nu wel rennen, hollen, vliegen. Ik probeer normaal gesproken wel, ik probeer 2 dagen in de week een beetje soort van vrij te zijn. Lukt niet altijd. Ja, afgelopen maand hebben we gewoon 35 shows gedaan. En dat is dan nog buiten de studiodagen om. Ja, dan op een gegeven moment is dat wel een beetje, dan is dat wel een beetje heftig. Maar dat weet je ook. Kijk, nu komt de zomervakantie eraan. En dan daarna kun je weer een beetje een normale ritme oppakken. Sta je wel gewoon alle weekend. Ja, kijk, je hebt natuurlijk ook alle kermissen. En de kermis is ook gewoon op maandagavond. Dus als je een heel druk weekend hebt gehad, dan denk je op maandag lekker met de beentjes op tafel. Nee, dat gaat het niet worden. Want ja, dan mag je nog even naar de kermis. Ja. En Volendammers met kermis, ja, dat klikt wel.
1: Ja, dat is wel een goede match. Hey, maar wat is dan voor jou een moment dat je zegt van oké, als ik dit doe, dan word ik helemaal zen. Dan kan ik mezelf weer opladen. Wat is dat voor jou, Monique?
0: Nou ja, dan zou je zeggen lekker thuis zijn. Maar ik heb natuurlijk gewoon 3 koters thuis rondlopen. Dus of ik daar nou heel zen van word. Nou, dan ga ik gewoon voor een ontspannen avondje met vriendinnen. Die heb ik wel afkluffen nodig.
1: Gewoon even lekker bijkomen. Nou ja, de komende zomer gaat enorm druk worden. Ga je zelf ook nog even op vakantie of zit dat er niet in?
0: Jawel, zeker. Iedere schoolvakantie ben ik vrij voor mijn kids, omdat ik al ieder weekend aan het werk ben. En ik moet nog ruim een week doorwerken, volgend weekend nog even tot na volgend weekend. En dan gaan we lekker de auto in en dan gaan we van Duitsland naar Oostenrijk, naar Italië en dan lekker rondtrekken.
1: Nou ja, volgens mij gaat dat een topzomer worden. Het leuke is, aankomende woensdag, dan gaan we elkaar gewoon weer gezellig zien in de studio. Want dan gaan we verder praten over de single.
0: Ja, ik moet niet te veel praten eigenlijk. Ja,
1: anders hebben we alles al besproken. Dat zou ook zonde zijn.
0: Ik heb het wel heel even gebeld op de dag van release.
1: Ja, tuurlijk. Maar het is een goede plaat. Leuk liedje. Vanaf komende week ook op de playlist bij Unity.nl. En komende woensdag. Ik ga nog niet vertellen hoe, wie, wat of waar. Maar dan heb ik nog een verrassing voor je.
0: Nou, jij ziet mij woensdag.
1: Nou, laten we dat afspreken. Liedje overal te streamen en te downloaden vanaf vandaag. En we gaan hem ook nog even draaien in de middagshow natuurlijk. Niet naar huis.
0: Helemaal goed.
1: Veel plezier met de bouwvakborrel. En tot woensdag.
0: Tot woensdag. Fijn weekend.
1: Monique Smit en Niet naar huis.

De trompetist Jeffrey Parmentier en George Baker, Una Palona Blanca. En daarvoor sprak ik Monique over haar nieuwste Niet naar huis. En dan heb ik het over Monique Smit. En aankomende woensdag dan is zij hier in de studio van Unity NL om te praten over alles wat zich momenteel bezighoudt in het leven van Monique. En ook komende woensdag komt trouwens Corrie Konings gezellig langs. Dus dat belooft een leuke middag te gaan worden. Complete agenda met alle artiesten die vind je trouwens online via unitynl.nl. Zometeen non-stop de beste muziek van eigen bodem. Ik ben er morgen weer vanaf 2 uur met de top 25. De 25 grootste hits van de afgelopen 7 dagen. Voor nu, maak er alvast een fijne vrijdagavond van. En dit is Henk Dissel, een bom.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de zevende etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de spits is ook in onze regio inmiddels geweest. Maar nog altijd bijna 100 kilometer file. De meeste vertraging onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd bijna 3 kwartier. A12 Utrecht-Den Haag. Voor Woerden nog 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook hier was vanmiddag een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn daar ook alweer vrij. A20 tenslotte Gouda-Hoek van Holland. Voor het Terbrechtseplein bij de werkzaamheden op de A20. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je naar.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden is samen met de provincie Zuid-Holland gestart met een proef waarbij inwoners met een laag inkomen gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. De pas is geldig op werkdagen na 9 uur en in het weekend. Met deze gratis OV-pas wordt het makkelijker om naar school, zorgafspraken, familie, vrienden of sociale activiteiten te gaan. Er zijn 2553 OV-passen beschikbaar voor inwoners van Leiden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Via de website van de gemeente Leiden staan de voorwaarden en kun je een pas aanvragen. Een vrouw is vanmorgen rond 9:30 gewond geraakt toen ze van haar fiets viel. Dit gebeurde bij de Posthofrotonde op de Rijnsburgerweg in Leiden. Waardoor het kwam dat de vrouw viel is onbekend. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot en met zondag kun je meedoen met de tuinvlindertelling. Als je wilt kun je een kwartier lang vlinders in de tuin of op het balkon tellen. De resultaten geven de Vlinderstichting meer inzicht in de vlinderstand in Nederland en helpen bij de bescherming van deze diertjes. Meedoen is eenvoudig, noteer welke vlinders je ziet en geef de waarnemingen door via de website van de tuinvlindertelling. Ook zonder veel kennis van vlinders kan iedereen meedoen. Met een herkenningskaart zijn veel soorten makkelijk te herkennen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 in onze regio. Morgen opnieuw een zomerse dag met af en toe een klein wolkje, maar het blijft droog bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend tussen de 24 en 26 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in onze regio worden nu snel korter of lossen zelfs op. De meeste vertraging nog op de volgende wegen. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Plaspoepolder een kleine 10 minuten vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier extra reistijd. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar voor de stoplichten bij Wassenaar een klein kwartier oponthoud nog. En de N434 Wassenaar-Zoeterwoude voor knooppunt Hofvliet 4 kilometer met ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits in onze regio. De meeste vertraging zien we daar nog op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk-Plasbroekpolder rijdt het nog langzaam over zo'n 12 kilometer met een klein kwartier oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam voor Terbrechtseplein nog 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A20 Gouda Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden is samen met de provincie Zuid-Holland gestart met een proef waarbij inwoners met een laag inkomen gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. De pas is geldig op werkdagen na 9 uur en in het weekend. Met deze gratis OV-pas wordt het makkelijker om naar school, zorgafspraken, familie, vrienden of sociale activiteiten te gaan. Er zijn 2553 OV-passen beschikbaar voor inwoners van Leiden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Via de website van de gemeente Leiden staan de voorwaarden en kun je een pas aanvragen. Een vrouw is vanmorgen rond 9:30 gewond geraakt toen ze van haar fiets viel. Dit gebeurde bij de Posthofrotonde op de Rijnsburgerweg in Leiden. Waardoor het kwam dat de vrouw viel is onbekend. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot en met zondag kun je meedoen met de tuinvlindertelling. Als je wilt kun je een kwartier lang vlinders in de tuin of op het balkon tellen. De resultaten geven de Vlinderstichting meer inzicht in de vlinderstand in Nederland en helpen bij de bescherming van deze diertjes. Meedoen is eenvoudig, noteer welke vlinders je ziet en geef de waarnemingen door via de website van de tuinvlindertelling. Ook zonder veel kennis van vlinders kan iedereen meedoen. Met een herkenningskaart zijn veel soorten makkelijk te herkennen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 in onze regio. Morgen opnieuw een zomerse dag met af en toe een klein wolkje, maar het blijft droog bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend tussen de 24 en 26 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

Voor degene in de schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat die alleen was. Moet nu weten, we zijn

0: Yeah.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met 25%. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
3: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
1: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night.

0: het een grap? Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Ja, zeker weten.
1: Het was wel spannend.
2: Maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd, kan er maar één de winnaar zijn.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest...

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NWS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden.

0: identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Je ontmoet media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk. En die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je